Tracks als een Failing, Carol Price, Paul Hawking. Tot de Sanctus Groove. Disco Funky, Jazzy Groovy All Day.